0: Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Red Bull gaat zich in de tweede helft van het Formule 1 seizoen vooral richten op het verbeteren van de stabiliteit van de auto. Volgens Max Verstappen moet het team nu snel gaan begrijpen waarom de prestaties tijdens een raceweekend regelmatig teruglopen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Verstappen noemt de eerste helft van het seizoen zwaar. Waar hij vorig seizoen nog om de overwinningen streed, bedraagt zijn achterstand op WK-leider Kimi Antonelli inmiddels 110 punten. Technisch directeur Pierre Wachier ziet vooral problemen bij het insturen van de bochten. Daarna heeft de auto in het midden van de bocht juist weer last van onderstuur. En daardoor is het voor de coureurs moeilijk om een goede balans te vinden. Ook Isaac Hadjar herkent die problemen. Volgens hem moet Red Bull eerst de instabiliteit bij het insturen oplossen voordat het kan gaan werken aan andere verbeteringen. Wachier ziet ondanks de tegenvallende resultaten wel vooruitgang. Volgens hem heeft Red Bull sinds de moeizame openingsfase van het seizoen al hele grote stappen gezet.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Maarten van der Weijden stopt na zijn komende zwemproject met extreme tochten voor het goede doel. Voormalig Olympisch kampioen gaat nog één keer alles geven met een tocht van 270 kilometer langs 22 steden. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De opbrengst gaat volledig naar het Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie. Van der Weijden begint in zijn woonplaats Vught, zwemt onder meer langs Den Bosch, Tilburg, Gouda, Woerden en de finishlijn ligt dan in Utrecht. Zwemmer kreeg op 19-jarige leeftijd kanker. Na zijn herstel en Olympische titel in 2008 voelde hij naar eigen zeggen een vorm van overlevingsschuld. En met zijn zware zwemprojecten wilde hij daarom zoveel mogelijk bijdragen aan de strijd tegen de ziekte. Maar die inzet heeft ook een keerzijde. Van der Weijden merkt dat hij soms het gevoel heeft dat zijn leven alleen maar waardevol is wanneer hij zulke extreme uitdagingen aangaat. Nou, na deze laatste tocht wil hij daarom ontdekken wie hij is zonder die publieke rol en ruimte maken voor een nieuw hoofdstuk in zijn leven.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 3 uur. Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Joey Veerman ziet een transfer naar Borussia Dortmund wel zitten. Middenvelder van PSV noemt de Duitse topclub ook een aantrekkelijke volgende stap in zijn loopbaan. Dit is Roland van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Veerman weet dat Dortmund belangstelling heeft, maar PSV heeft nog geen officieel bod ontvangen. Veerman benadrukt dan ook dat er nog helemaal niets is getekend. In Veermans contract staat een afkoopsom van 20 miljoen euro. Maar die clausule is nog tot en met 20 augustus geldig. En Dortmund moet dus snel handelen wanneer het Veerman voor dat bedrag wil vastleggen. 5 jaar speelt Veerman inmiddels bij PSV. In die periode won hij 8 prijzen. En Joey Veerman hoopt nu dat PSV hem na al die succesvolle jaren een transfer gunt. Dan Borussia Dortmund, dat volgt Veerman al geruime tijd. De trainer Niko Kovac en sportief directeur Niels Ole Boek moeten nu beslissen of de club daadwerkelijk ook een bod gaat uitbrengen. En tot die tijd zegt Veerman zich volledig op PSV te blijven richten.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Gabriel Bortoleto blijft ook de komende jaren voor Audi rijden. Braziliaan heeft bevestigd dat hij een langdurige overeenkomst heeft met het Formule 1-team. Dit is Ronald van der Gie voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Bortoleto beschouwt Audi nadrukkelijk als een project voor de lange termijn. De teambaas, Mattia Binotto, richt zich met de renstal op de ontwikkeling richting 2030. En dit seizoen staat vooral in het teken van het verbeteren van de auto en de nieuwe Audi-motor. Braziliaan heeft er vertrouwen in dat het team de komende jaren competitiever wordt. Ook over zijn eigen ontwikkeling is Bortoleto tevreden. Hij zegt inmiddels veel beter te begrijpen hoe de Formule 1 werkt. Beter dan in zijn debuutseizoen. Over zijn teamgenoot Nico Hülkenberg is Bortoleto eveneens positief. Hij roemt de snelheid en ervaring van de Duitser. Zegt ook heel veel van hem te leren. En Bortoleto verzamelde dit seizoen 10 van de 12 punten van Audi. En zijn optreden tijdens de Grand Prix van België, ja, dat was tot nu toe terecht zijn sportieve hoogtepunt.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 4 uur.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Mika Gods verruilt Ajax dan toch voor Paris Saint-Germain. Franse kampioen heeft de komst van de 21-jarige Belgische aanvaller inmiddels officieel bevestigd. Met de transfer kan een bedrag van maximaal 55 miljoen euro gemoeid zijn. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ajax wees een eerste bod van Paris Saint-Germain nog af, maar ging uiteindelijk akkoord met een verbeterd voorstel. En daarmee verliezen de Amsterdammers een van hun belangrijkste aanvallers. Gods kwam in 2023 naar Ajax. En bereikte via Jong Ajax het eerste elftal. Afgelopen seizoen was hij goed voor 17 goals en 13 assists. Bovendien werd hij uitgeroepen tot talent van het jaar in de Eredivisie. En in maart maakte hij dan ook nog eens zijn debuut voor de Belgische nationale ploeg. Er is bij Paris Saint-Germain natuurlijk wel veel concurrentie voor Gods. Wat te denken van Kvaratskhelia en Barcola. En Ajax gaat na zijn vertrek opnieuw op zoek naar versterking voor op de vleugels.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio. Nee.

is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Nederlandse hockeyvrouwen zijn het wereldkampioenschap goed begonnen met een 2-0 overwinning op Chili. Topschutter Jibby Jansen maakte opnieuw een doelpunt, maar ziet ook voldoende ruimte voor verbetering. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Jansen wordt beschouwd als een van de belangrijkste spelers in de jacht op die wereldtitel. Zelf zegt ze weinig last te hebben van die verwachtingen. Ze speelt al jaren op dezelfde manier voor Oranje en ziet ook geen enkele reden om haar aanpak te veranderen. Toch was juist zij kritisch na het openingsduel. Nederland kreeg 15 strafcorners, maar wist er slechts één te benutten. Ook voormalig international Maartje Paume vindt dat rendement veel te laag. Ze wees daarnaast wel op het sterk verdedigende werk van Chili. Nederland gaat de wedstrijdbeelden gebruiken om de uitvoering van de strafcorners te verbeteren. Volgende tegenstander is Australië. En die ploeg begon het toernooi eveneens met een 2-0 overwinning. Die dames waren te sterk voor Japan.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: maandag tot en met vrijdag
1: een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
3: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: NEC wil het contract van Darko Nejasmić graag verlengen. De Kroatische middenvelder ligt nog vast tot de zomer van 2027 in Nijmegen, maar wordt in verband gebracht met Ajax. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De trainer Dick Schreuder reageert niet op de belangstelling uit Amsterdam, maar hij benadrukt wel dat de NEC niet van plan is om Nejasmić zo kort voor het sluiten van de transfermarkt te laten gaan. De club praat al een langere tijd met de middenvelder over een nieuwe overeenkomst. Schreuder hoopt ook dat Nejasmić minimaal 1 jaar langer bijtekent. Dat geeft NEC en de speler volgens hem de kans om later gezamenlijk naar een mooie transfer te werken. Van onrust rond de speler merkt Schreuder voorlopig niets. Nejasmić traint goed, blijft gewoon zijn wedstrijden spelen. En Schreuder is zeker niet van plan om hem onder druk te zetten of buiten de selectie te houden. Een vertrek tijdens deze transferperiode lijkt daarmee niet waarschijnlijk.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Red Bull gaat zich in de tweede helft van het Formule 1 seizoen vooral richten op het verbeteren van de stabiliteit van de auto. Volgens Max Verstappen moet het team nu snel gaan begrijpen waarom de prestaties tijdens een raceweekend regelmatig teruglopen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Verstappen noemt de eerste helft van het seizoen zwaar. Waar hij vorig seizoen nog om de overwinningen streed, bedraagt zijn achterstand op WK-leider Kimi Antonelli inmiddels 110 punten. Technisch directeur Pierre Wachier ziet vooral problemen bij het insturen van de bochten. Daarna heeft de auto in het midden van de bocht juist weer last van onderstuur. En daardoor is het voor de coureurs moeilijk om een goede balans te vinden. Ook Isaac Hadjar herkent die problemen. Volgens hem moet Red Bull eerst de instabiliteit bij het insturen oplossen voordat het kan gaan werken aan andere verbeteringen. Wachier ziet ondanks de tegenvallende resultaten wel vooruitgang. Volgens hem heeft Red Bull sinds de moeizame openingsfase van het seizoen al hele grote stappen gezet.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Radio.
1: Sport in het kort.
2: Maarten van der Weijden stopt na zijn komende zwemproject met extreme tochten voor het goede doel. Voormalig Olympisch kampioen gaat nog één keer alles geven met een tocht van 270 kilometer langs 22 steden. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De opbrengst gaat volledig naar het Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie. Van der Weijden begint in zijn woonplaats Vught, zwemt onder meer langs Den Bosch, Tilburg, Gouda, Woerden en de finishlijn ligt dan in Utrecht. Zwemmer kreeg op 19-jarige leeftijd kanker. Na zijn herstel en Olympische titel in 2008 voelde hij naar eigen zeggen een vorm van overlevingsschuld. En met zijn zware zwemprojecten wilde hij daarom zoveel mogelijk bijdragen aan de strijd tegen de ziekte. Maar die inzet heeft ook een keerzijde. Van der Weijden merkt dat hij soms het gevoel heeft dat zijn leven alleen maar waardevol is wanneer hij zulke extreme uitdagingen aangaat. Nou, na deze laatste tocht wil hij daarom ontdekken wie hij is zonder die publieke rol en ruimte maken voor een nieuw hoofdstuk in zijn leven.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Grand Prix Radio. Sport in het kort.
1: Joey Veerman ziet een transfer naar Borussia Dortmund wel zitten. Middenvelder van PSV noemt de Duitse topclub ook een aantrekkelijke volgende stap in zijn loopbaan. Dit is Roland van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Veerman weet dat Dortmund belangstelling heeft, maar PSV heeft nog geen officieel bod ontvangen. Veerman benadrukt dan ook dat er nog helemaal niets is getekend. In Veermans contract staat een afkoopsom van 20 miljoen euro. Maar die clausule is nog tot en met 20 augustus geldig. En Dortmund moet dus snel handelen wanneer het Veerman voor dat bedrag wil vastleggen. 5 jaar speelt Veerman inmiddels bij PSV. In die periode won hij 8 prijzen. En Joey Veerman hoopt nu dat PSV hem na al die succesvolle jaren een transfer gunt. Dan Borussia Dortmund, dat volgt Veerman al geruime tijd. De trainer Niko Kovac en sportief directeur Niels Oleboek moeten nu beslissen of de club daadwerkelijk ook een bod gaat uitbrengen. En tot die tijd zegt Veerman zich volledig op PSV te blijven richten.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: miles away.
1: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
2: 7 uur.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het is nog niet al te druk op de weg. Er staan een paar files op de A8 Zaanstad richting Amsterdam. Tussen Assen-Delft en Zaanstad-Zuid 8 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door werkzaamheden. De verbindingsweg naar de A10 Noord richting Amersfoort is dicht. A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Tussen knooppunt Hellegatsplein en de afrit Oud-Beijerland 5 kilometer met ruim 3 kwartier vertraging. Dat komt door een te hoge vrachtwagen bij de Heinenoordtunnel. Maar inmiddels is de rijbaan weer vrij.
4: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Gabriel Bortoleto blijft ook de komende jaren voor Audi rijden. Braziliaan heeft bevestigd dat hij een langdurige overeenkomst heeft met het Formule 1-team. Dit is Ronald van der Gie voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Bortoleto beschouwt Audi nadrukkelijk als een project voor de lange termijn. De teambaas, Mattia Binotto, richt zich met de renstal op de ontwikkeling richting 2030. En dit seizoen staat vooral in het teken van het verbeteren van de auto en de nieuwe Audi-motor. Braziliaan heeft er vertrouwen in dat het team de komende jaren competitiever wordt. Ook over zijn eigen ontwikkeling is Bortoleto tevreden. Hij zegt inmiddels veel beter te begrijpen hoe de Formule 1 werkt. Beter dan in zijn debuutseizoen. Over zijn teamgenoot Nico Hulkenberg is Bortoleto eveneens positief. Hij roemt de snelheid en ervaring van de Duitser. Zegt ook heel veel van hem te leren. En Bortoleto verzamelde dit seizoen 10 van de 12 punten van Audi. En zijn optreden tijdens de Grand Prix van België, ja, dat was tot nu toe terecht zijn sportieve hoogtepunt.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het is niet al te druk op de weg. Er staan een paar files op de A8, Zaanstad richting Amsterdam. Tussen Zaanstad-Koog en Zaanstad-Zuid, 5 kilometer met 10 minuten vertraging. A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en Ridderkerk, 9 kilometer langzaam rijdend verkeer met daar 10 minuten op onthoud. A50, Apeldoorn richting Arnhem. Tussen knooppunt Beekbergen en de afrit Hoenderlo, 5 kilometer langzaam rijdend verkeer. Met daar 10 tot 15 minuten vertraging. En op de N50 Emmeloord richting Zwolle. Tussen Kampen Noord en knooppunt Hattermerbroek 5 kilometer file. Ook daar is het op onthoud bijna een kwartier.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Mika Gods verroot Ajax dan toch voor Paris Saint-Germain. Franse kampioen heeft de komst van de 21-jarige Belgische aanvaller inmiddels officieel bevestigd. Met de transfer kan een bedrag van maximaal 55 miljoen euro gemoeid zijn. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ajax wees een eerste bod van Paris Saint-Germain nog af, maar ging uiteindelijk akkoord met een verbeterd voorstel. En daarmee verliezen de Amsterdammers een van hun belangrijkste aanvallers. Gods kwam in 2023 naar Ajax en bereikte via Jong Ajax het eerste elftal. Afgelopen seizoen was hij goed voor 17 goals en 13 assists. Bovendien werd hij uitgeroepen tot talent van het jaar in de Eredivisie. En in maart maakte hij dan ook nog eens zijn debuut voor de Belgische nationale ploeg. Er is bij Paris Saint-Germain natuurlijk wel veel concurrentie voor Gods. Wat te denken van Kvaratskhelia en Barcola. En Ajax gaat na zijn vertrek opnieuw op zoek naar versterking voor op de vleugels.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het is nog niet al te druk op de weg door de zomervakantie in een groot deel van het land. Toch staan er wel een paar files op de A16 van Breda naar Rotterdam. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Klaverpolder en knooppunt Ridderkerk. De vertraging is een kwartier. A58 naar Eindhoven tussen knooppunt de Baars en Noordschot. 4 kilometer met ruim 10 minuten oponthoud. A58 van Breda naar Bergen op Zoom. Tussen Roosendaal-Oost en knooppunt De Stok. 4 kilometer met bijna 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. En op de N50 Emmeloord richting Zwolle. Tussen Kampen Noord en knooppunt Hattermerbroek. 5 kilometer file. De vertraging is daar opgelopen tot een half uur.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Nederlandse hockeyvrouwen zijn het wereldkampioenschap goed begonnen met een 2-0 overwinning op Chili. Topschutter Jibby Jansen maakte opnieuw een doelpunt, maar ziet ook voldoende ruimte voor verbetering. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Jansen wordt beschouwd als een van de belangrijkste spelers in de jacht op die wereldtitel. Zelf zegt ze weinig last te hebben van die verwachtingen. Ze speelt al jaren op dezelfde manier voor Oranje en ziet ook geen enkele reden om haar aanpak te veranderen. Toch was juist zij kritisch na het openingsduel. Nederland kreeg 15 strafcorners, maar wist er slechts één te benutten. Ook voormalig international Maartje Paume vindt dat rendement veel te laag. Ze wees daarnaast wel op het sterk verdedigende werk van Chili. Nederland gaat de wedstrijdbeelden gebruiken om de uitvoering van de strafcorners te verbeteren. Volgende tegenstander is Australië. En die ploeg begon het toernooi eveneens met een 2-0 overwinning. Die dames waren te sterk voor Japan.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Wie is van jou? Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? RacePlanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op RacePlanet.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn vanmorgen nog niet al te veel problemen onderweg. Er staan een paar files op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam, tussen Stroeg en Hoevelaken, 7 kilometer met een kwartier vertraging. A50 Apeldoorn richting Arnhem, tussen Apeldoorn en de afrit Hoenderloo ook 7 met een kwartier oponthoud. En 35 Zwolle richting Almelo, bij Wierdewest 5 kilometer file. De vertraging is daar 10 tot 15 minuten. En 50 Emmeloord richting Zwolle, tussen Kampen Noord en Knoopend Hattermerbroek, 5 kilometer file met zo'n 20 minuten vertraging. En op de N279 is vanmorgen een ongeluk gebeurd van Helmond naar Den Bosch bij Beek en Donk. Daar staat nu 5 kilometer file met een kwartier vertraging, maar de weg is wel weer vrij.

0: Wake me up. Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: NEC wil het contract van Darko Nejasmić graag verlengen. De Kroatische middenvelder ligt nog vast tot de zomer van 2027 in Nijmegen, maar wordt in verband gebracht met Ajax. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De trainer Dick Schreuder reageert niet op de belangstelling uit Amsterdam, maar hij benadrukt wel dat de NEC niet van plan is om Nejasmić zo kort voor het sluiten van de transfermarkt te laten gaan. De club praat al een langere tijd met de middenvelder over een nieuwe overeenkomst. Schreuder hoopt ook dat Nejasmić minimaal 1 jaar langer bijtekent. Dat geeft NEC en de speler volgens hem de kans om later gezamenlijk naar een mooie transfer te werken. Van onrust rond de speler merkt Schreuder voorlopig niets. Nejasmić traint goed, blijft gewoon zijn wedstrijden spelen. En Schreuder is zeker niet van plan om hem onder druk te zetten of buiten de selectie te houden. Een vertrek tijdens deze transferperiode lijkt daarmee niet waarschijnlijk.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Red Bull gaat zich in de tweede helft van het Formule 1 seizoen vooral richten op het verbeteren van de stabiliteit van de auto. Volgens Max Verstappen moet het team nu snel gaan begrijpen waarom de prestaties tijdens een raceweekend regelmatig teruglopen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Verstappen noemt de eerste helft van het seizoen zwaar. Waar hij vorig seizoen nog om de overwinningen streed, bedraagt zijn achterstand op WK-leider Kimi Antonelli inmiddels 110 punten. Technisch directeur Pierre Wachier ziet vooral problemen bij het insturen van de bochten. Daarna heeft de auto in het midden van de bocht juist weer last van onderstuur. En daardoor is het voor de coureurs moeilijk om een goede balans te vinden. Ook Isaac Hadjar herkent die problemen. Volgens hem moet Red Bull eerst de instabiliteit bij het insturen oplossen voordat het kan gaan werken aan andere verbeteringen. Wachier ziet ondanks de tegenvallende resultaten wel vooruitgang. Volgens hem heeft Red Bull sinds de moeizame openingsfase van het seizoen al hele grote stappen gezet.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Bijna overal rijdt het verkeer goed door. Er staat wel file op de N242 van Middenmeer naar Alkmaar. Tussen Heerhugowaard en de Leegwaterbrug 4 kilometer. De vertraging is bijna

0: Won't you give me that step by step? Won't you give me that step by step? I Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Maarten van der Weijden stopt na zijn komende zwemproject met extreme tochten voor het goede doel. Voormalig Olympisch kampioen gaat nog één keer alles geven met een tocht van 270 kilometer langs 22 steden. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De opbrengst gaat volledig naar het Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie. Van der Weijden begint in zijn woonplaats Vught, zwemt onder meer langs Den Bosch, Tilburg, Gouda, Woerden en de finishlijn ligt dan in Utrecht. Zwemmer kreeg op 19-jarige leeftijd kanker. Na zijn herstel en Olympische titel in 2008 voelde hij naar eigen zeggen een vorm van overlevingsschuld. En met zijn zware zwemprojecten wilde hij daarom zoveel mogelijk bijdragen aan de strijd tegen de ziekte. Maar die inzet heeft ook een keerzijde. Van der Weijden merkt dat hij soms het gevoel heeft dat zijn leven alleen maar waardevol is wanneer hij zulke extreme uitdagingen aangaat. Nou, na deze laatste tocht wil hij daarom ontdekken wie hij is zonder die publieke rol en ruimte maken voor een nieuw hoofdstuk in zijn leven.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Er staat wel file op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen knooppunt Oudijk en de grensovergang 2 kilometer. De vertraging is 10 minuten.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Ludovit Reis vertrekt na 1 seizoen bij Club Brugge alweer naar Werder Bremen. De Nederlandse middenvelder zet zijn verdere carrière voort in de Duitse Bundesliga. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Vorige zomer legde de Belgische club nog ongeveer 6 miljoen euro neer voor de speler, maar nu is het contract dus ontbonden. En daardoor kan hij transfervrij de overstap maken naar de nieuwe club. Door deze constructie ontstaat er tevens een directe financiële consequentie voor Hamburger SV. De vorige werkgever van Reis had namelijk recht op 10% van de vorige transfersom. Omdat er nu geen enkele transfersom wordt betaald door het ontbinden van de verbintenis, ontvangt Hamburger SV op dit moment helemaal niets uit die oude doorverkoopclausule. Voor Club Brugge betekent het abrupte vertrek dat een recente miljoeneninvestering van ongeveer 6 miljoen euro in korte tijd grotendeels moet worden afgeschreven. De speler kwam vorig jaar binnen met een contract tot medio 2029, maar wist uiteindelijk geen vaste basisplaats te veroveren in het team. En hierdoor komt er dus nu al vroegtijdig een definitief einde aan de samenwerking tussen de club en de middenvelder.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Novak Djokovic sluit uit dat hij nog vaak zal terugkeren op het tennistoernooi in Cincinnati. Na afloop van zijn vroege uitschakeling tegen de Argentijn Thiago Tirante sprak de toptennisser openhartig over zijn fysieke gesteldheid. Ik ben Nout van Zommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De tennisser geeft aan dat een terugkeer naar het Amerikaanse hardcore toernooi onzeker is en dat de kans groter is dat hij er niet meer bij zal zijn. Volgens Djokovic speelden zware fysieke problemen hem opnieuw parten op de baan. De sporter onthulde dat hij al jarenlang kampt met een specifieke aandoening. En die klachten die worden volgens hem fors versterkt door warme en vochtige omstandigheden. En hoewel de voorbereiding daarop was afgestemd, legde Djokovic uit dat de werking van zenuwen en de zware omstandigheden de situatie verergerde. Hij noemde het een lastige gewaarwording die hem al lange tijd achtervolgt, zonder dat daar direct een simpele oplossing voor is. Het is wat het is, zo voegde hij daar nuchter aan toe. De toekomst moet uitwijzen hoe zijn lichaam zich houdt richting volgende uitdagingen, zoals de US Open. Djokovic gaf aan dat het nu vooral zaak is om de balans op te maken naar een fysiek zware week, waarin zijn lichaam niet bracht waar hij op hoopte.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A7, de afsluitdijk richting Friesland, staat file bij Kornwerderzand, 4 kilometer met een kwartier vertraging. Veel vertraging is er op de A73 van Nijmegen naar Venlo, tussen Nijmegen, Dukenburg en Haps, 9 kilometer file met een half uur oponthoud. Er staat een kapotte vrachtwagen stil, de rechte rijstrook is dicht.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Formule 1-baas Stefano Domenicali hoopt dat de racekalender snel weer terugkeert naar de oorspronkelijke plannen na een aantal grote veranderingen. Dit is Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Door de aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten kon de Grand Prix van Bahrein niet doorgaan op de gebruikelijke locatie en wijkt de Formule 1 tijdelijk uit naar Maleisië. Domenicali noemt dat een creatieve oplossing om de race op de kalender te houden, maar benadrukt tegelijkertijd dat dit geen vaste aanpak is voor de lange termijn. Volgens de Formule 1-baas moet de sport geloofwaardig en consistent blijven, wat betekent dat races op de juiste plekken georganiseerd moeten worden. Hij spreekt de hoop uit dat de wereldwijde situatie snel verbetert, zodat het kampioenschap kan terugkeren naar de daarvoor geselecteerde landen. Naast de recente verschuivingen kijkt de organisatie nadrukkelijk vooruit. Zo verlopen de onderhandelingen over een toekomstige Grand Prix in Afrika momenteel erg positief. Daarnaast keren Portugal en Turkije op een later moment terug op de kalender. Domenicali geeft aan dat de ontwikkelingen in de koningsklasse van de autosport elkaar in hoog tempo opvolgen, maar dat stabiliteit wat betreft locaties voor de Formule 1 van groot belang blijft voor de toekomst van de sport.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Sims. Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Bijna overal rijdt het verkeer goed door. Op de A73 staat wel file van Nijmegen naar Venlo tussen Wijchen en Kuik 5 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen, maar de weg is inmiddels weer vrij.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Formule 1-coureur George Russell draagt nog altijd fysieke sporen van zijn invalbeurt voor Mercedes bij de Grand Prix van Sakhir in 2020. Russell verving destijds Lewis Hamilton. Die testte positief op het coronavirus, maar de overstap verliep allesbehalve soepel. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, Russell vertelt dat hij in een racestoel moest plaatsnemen die ontworpen was voor de aanzienlijk kleinere Hamilton en Valtteri Bottas. De cockpit was zo krap dat de coureur in een onnatuurlijke voorovergebogen houding moest zitten. Ook zijn voeten zorgden voor problemen. Met schoenmaat 45 moest hij zich in maat 43 persen om überhaupt in de auto te passen. Ondanks de grote fysieke ongemak hield Russell vast aan zijn deelname en gaf hij aan dat alles in orde was. De inzet bleek echter niet zonder gevolgen. Russell onthult nu dat hij tot op de dag van vandaag littekens op zijn heupen heeft door de krappe pasvorm van de auto. Tijdens het raceweekend zelf is Russell zich wel direct in de kijker te rijden door de tweede startplek te veroveren. In de race bouwde hij een aanzienlijke voorsprong op totdat een reeks incidenten en een foutieve pitstop roet in het eten gooiden. Russell noemt de ervaring een cruciaal moment voor zijn verdere carrière. Hij stelt dat zijn prestaties in die auto voldoende waren om zijn toekomst bij het team veilig te stellen. Ja, en inmiddels is hij bezig aan zijn vijfde seizoen bij Mercedes.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: on pre-radio.
1: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
0: 12 uur.
1: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Op de A76 van Geleen naar Aken staat file tussen knooppunt Kundenberg en de Duitse grens 4 kilometer. De vertraging is 20 minuten.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
1: Dit is Grand Prix Radio.

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Katja Stam en Raïsa Schoon hebben voor het eerst de Europese titel in het beachvolleybal gepakt. In de eindstrijd waren ze te sterk voor hun Spaanse tegenstanders. Dit is Nout van Zommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De finale wedstrijd eindigde in twee sets met 21-13 en 21-11. Ja, en door deze overwinning pakt Nederland direct een startbewijs voor de Olympische Spelen in Los Angeles in 2028. De finale kende een overtuigend begin waarin beide speelsters meteen de controle pakten. Ondanks dat de Spaanse tegenstanders in de tweede set de druk op probeerden te voeren, bleef het Nederlandse duo rustig en gaven ze de voorsprong niet meer uit handen. Ja, voor het Nederlandse duo voelt de zege als een ultieme bekroning na een periode waarin het niet altijd even makkelijk was. Katja Stam stond vorig jaar namelijk nog bijna de hele periode aan de kant met een zware rugblessure. Na afloop van de winst liet ze weten dat het onwerkelijk voelt om na zoveel pijn nu op de hoogste treden te staan. De Europese titel vormt het hoogtepunt van een sterke reeks toernooien waarin Stam en Schoon eerder al brons en zilver wisten binnen te slepen. Eerder schreven Sanne Keizer en Madeleine Meppelink in 2018 al eens een Europese titel op naam voor Nederland.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Dusan Tadic pakt direct een leidersrol bij NEC en laat zich nadrukkelijk gelden binnen de selectie. Hij past zich snel aan en gaat de confrontatie op het veld niet uit de weg om zijn teamgenoten scherp te houden. Dit is Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De ervaren aanvaller werkt een zwaar programma af met 3 wedstrijden in 1 week tegen Telstar, Olympiakos en Willem II. Dat deed hij zonder volledige voorbereiding en na een periode zonder club, waarin hij naar eigen zeggen extreem hard trainde in de gym en op het veld. Ook in de kleedkamer neemt Tadic het voortouw. Samen met ervaren spelers sprak hij de selectie toe voorafgaande aan het duel met Willem II, dat in een overwinning eindigde. Volgens Tadic is dat de juiste reactie op een eerdere nederlaag en is het lesje geleerd. Tadic deelt op het veld ook openlijk kritiek uit aan medespelers als dat nodig is. Hij vindt dat de ploeg minder lief moet zijn en soms wat sluwer moet optreden om aan te sluiten bij de top. Hoewel hij weet dat zijn directe stijl mogelijk weerstand oproept, trekt hij zich daar niets van aan en zet hij alles op alles om het team te helpen. Met NEC kijkt Tadic vooruit naar het bereiken van Europese successen. Hij benadrukt dat een onvoorwaardelijke overtuiging noodzakelijk is om die ambities waar te maken.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur. Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Cristiano Ronaldo, die laat doorschemeren dat hij bezig is met zijn allerlaatste seizoen als profvoetballer. De Portugese aanvaller vertelt dat hij hoopt een spectaculaire erfenis achter te laten nu zijn indrukwekkende loopbaan van meer dan 20 jaar langzaam ten einde loopt. Dit is Nout van Zommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Na al die jaren op het hoogste niveau kijkt Ronaldo nadrukkelijk naar zijn toekomst buiten het veld. Omdat het wegvallen van het voetbal een groot gat kan slaan, wil hij zijn tijd straks op verschillende manieren vullen. Zo denkt hij aan meer reizen, het beoefenen van padel en vooral genieten van al het moois dat hij samen met zijn familie heeft opgebouwd. De aanvaller komt dit seizoen nog altijd in actie voor het Saoedische Al Nassr. Daarbij nadert hij een historische grens van 1000 doelpunten. De teller staat momenteel op 976 treffers in officiële wedstrijden voor club en nationale ploeg. In zijn rijke carrière veroverde de vijfvoudig winnaar van de Gouden Bal grote prijzen met topclubs als Manchester United, Real Madrid en Juventus. Een hoofdprijs met het nationale elftal bleef echter uit. Portugal werd tijdens het wereldkampioenschap uitgeschakeld, waarmee de droom van een wereldtitel definitief voorbij is. Toch blikt Ronaldo tevreden terug op zijn erfenis en bereidt zich mentaal voor op een leven na het profvoetbal.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Ludovit Reis vertrekt na 1 seizoen bij Club Brugge alweer naar Werder Bremen. De Nederlandse middenvelder zet zijn verdere carrière voort in de Duitse Bundesliga. Nout van Sommer hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Vorige zomer legde de Belgische club nog ongeveer 6 miljoen euro neer voor de speler, maar nu is het contract dus ontbonden. En daardoor kan hij transfervrij de overstap maken naar de nieuwe club. En door deze constructie ontstaat er tevens een directe financiële consequentie voor Hamburger SV. De vorige werkgever van Reis had namelijk recht op 10% van de vorige transfersom. Omdat er nu geen enkele transfersom wordt betaald door het ontbinden van de verbintenis, ontvangt Hamburger SV op dit moment helemaal niets uit die oude doorverkoopclausule. Voor Club Brugge betekent het abrupte vertrek dat een recente miljoeneninvestering van ongeveer 6 miljoen euro in korte tijd grotendeels moet worden afgeschreven. De speler kwam vorig jaar binnen met een contract tot medio 2029, maar wist uiteindelijk geen vaste basisplaats te veroveren in het team. En hierdoor komt er dus nu al vroegtijdig een definitief einde aan de samenwerking tussen de club en de middenvelder.
0: Grand Prix Radio is jouw

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 2 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Novak Djokovic sluit uit dat hij nog vaak zal terugkeren op het tennistoernooi in Cincinnati. Na afloop van zijn vroege uitschakeling tegen de Argentijn Thiago Tirante sprak de toptennisser openhartig over zijn fysieke gesteldheid. Ik ben Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De tennisser geeft aan dat een terugkeer naar het Amerikaanse hardcore toernooi onzeker is en dat de kans groter is dat hij er niet meer bij zal zijn. Volgens Djokovic speelden zware fysieke problemen hem opnieuw parten op de baan. De sporter onthulde dat hij al jarenlang kampt met een specifieke aandoening. En die klachten die worden volgens hem fors versterkt door warme en vochtige omstandigheden. En hoewel de voorbereiding daarop was afgestemd, legde Djokovic uit dat de werking van zenuwen en de zware omstandigheden de situatie verergerden. Hij noemde het een lastige gewaarwording die hem al lange tijd achtervolgt, zonder dat daar direct een simpele oplossing voor is. Het is wat het is, zo voegde hij daar nuchter aan toe. De toekomst moet uitwijzen hoe zijn lichaam zich houdt richting volgende uitdagingen, zoals de US Open. Djokovic gaf aan dat het nu vooral zaak is om de balans op te maken naar een fysiek zware week, waarin zijn lichaam niet bracht waar hij op hoopte.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Formule 1-baas Stefano Domenicali hoopt dat de racekalender snel weer terugkeert naar de oorspronkelijke plannen na een aantal grote veranderingen. Dit is Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Door de aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten kon de Grand Prix van Bahrein niet doorgaan op de gebruikelijke locatie en wijkt de Formule 1 tijdelijk uit naar Maleisië. Domenicali noemt dat een creatieve oplossing om de race op de kalender te houden, maar benadrukt tegelijkertijd dat dit geen vaste aanpak is voor de lange termijn. Volgens de Formule 1-baas moet de sport geloofwaardig en consistent blijven, wat betekent dat races op de juiste plekken georganiseerd moeten worden. Hij spreekt de hoop uit dat de wereldwijde situatie snel verbetert, zodat het kampioenschap kan terugkeren naar de daarvoor geselecteerde landen. Naast de recente verschuivingen kijkt de organisatie nadrukkelijk vooruit. Zo verlopen de onderhandelingen over een toekomstige Grand Prix in Afrika momenteel erg positief. Daarnaast keren Portugal en Turkije op een later moment terug op de kalender. Domenicali geeft aan dat de ontwikkelingen in de koningsklasse van de autosport elkaar in hoog tempo opvolgen, maar dat stabiliteit wat betreft locaties voor de Formule 1 van groot belang blijft voor de toekomst van de sport.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 3 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Nog altijd weinig aan de hand op de weg. Er staan een paar korte files en de meest opvallende op de volgende wegen. De A12, Duitse grens richting Arnhem. Voor Duiven een kleine 10 minuten vertraging. Een vrachtwagen met pech op de A27 van Utrecht naar Gorinchem. Voor Lexmond doe je er ook 10 minuten langer over. Bergingswerkzaamheden op de A27 van Gorinchem naar Breda. Dat is aan de hand tussen Nieuwedijk en Geertruidenberg. De rechterrijstrook is dicht, vertraging 10 minuten. En tenslotte in het zuiden van het land de A76 geleden richting Aken. Bij de grenscontrole staat 10 minuten vertraging.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Formule 1-coureur George Russell draagt nog altijd fysieke sporen van zijn invalbeurt voor Mercedes bij de Grand Prix van Sakhir in 2020. Russell verving destijds Lewis Hamilton. Die testte positief op het coronavirus, maar de overstap verliep allesbehalve soepel. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, Russell vertelt dat hij in een racestoel moest plaatsnemen die ontworpen was voor de aanzienlijk kleinere Hamilton en Valtteri Bottas. De cockpit was zo krap dat de coureur in een onnatuurlijke voorovergebogen houding moest zitten. Ook zijn voeten zorgden voor problemen. Met schoenmaat 45 moest hij zich in maat 43 persen om überhaupt in de auto te passen. Ondanks de grote fysieke ongemak hield Russell vast aan zijn deelname en gaf hij aan dat alles in orde was. De inzet bleek echter niet zonder gevolgen. Russell onthult nu dat hij tot op de dag van vandaag littekens op zijn heupen heeft door de krappe pasvorm van de auto. Tijdens het raceweekend zelf is Russell zich wel direct in de kijker te rijden door de tweede startplek te veroveren. In de race bouwde hij een aanzienlijke voorsprong op totdat een reeks incidenten en een foutieve pitstop roet in het eten gooiden. Russell noemt de ervaring een cruciaal moment voor zijn verdere carrière. Hij stelt dat zijn prestaties in die auto voldoende waren om zijn toekomst bij het team veilig te stellen. Ja, en inmiddels is hij bezig aan zijn vijfde seizoen bij Mercedes.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er staan her en der door het land wat korte files, maar de meeste hebben niet veel meer vertraging dan 5 minuten. Meer oponthoud heb je op de A12 van Arnhem naar Duitsland. Bij de grenscontroles daar 10 minuten vertraging. A27, Utrecht richting Gorkum. Voor Lexmond staat een vrachtwagen met pech. Hier is de weg te wijzen, ook dicht in de vertraging kwartier. En de A27, Gorkum richting Breda. Tussen Nieuwedijk en Geertruidenberg. Bergingswerkzaamheden. De rechterreis ook dicht, vertraging 25 minuten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Katja Stam en Raïsa Schoon hebben voor het eerst de Europese titel in het beachvolleybal gepakt. In de eindstrijd waren ze te sterk voor hun Spaanse tegenstanders. Dit is Nout van Zommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De finale wedstrijd eindigde in twee sets met 21-13 en 21-11. Ja, en door deze overwinning pakt Nederland direct een startbewijs voor de Olympische Spelen in Los Angeles in 2028. De finale kende een overtuigend begin waarin beide speelsters meteen de controle pakten. Ondanks dat de Spaanse tegenstanders in de tweede set de druk op probeerden te voeren, bleef het Nederlandse duo rustig en gaven ze de voorsprong niet meer uit handen. Ja, voor het Nederlandse duo voelt de zege als een ultieme bekroning na een periode waarin het niet altijd even makkelijk was. Katja Stam stond vorig jaar namelijk nog bijna de hele periode aan de kant met een zware rugblessure. Na afloop van de winst liet ze weten dat het onwerkelijk voelt om na zoveel pijn nu op de hoogste treden te staan. De Europese titel vormt het hoogtepunt van een sterke reeks toernooien waarin Stam en Schoon eerder al brons en zilver wisten binnen te slepen. Eerder schreven Sanne Keijzer en Madeleine Meppelink in 2018 al eens een Europese titel op naam voor Nederland.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 4 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast een aantal korte files, de meeste oponthoud nu op de volgende wegen. De A7 Zaanstad richting Den Oever. Bij Horen Noord zijn twee rijstroken dicht. Staat 6 kilometer file met 20 minuten vertraging. De A12 Arnhem richting de Duitse grens. Bij de grenscontroles staat 10 minuten oponthoud. Dan de A27 Utrecht-Gorkum. Tussen knooppunt Everdingen en Noordeloos 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. En de A50 ten slotte Arnhem richting Apeldoorn. Daar is de spitsstrook dicht tussen knooppunt Waterberg en Hoenderlo. Staat 4 kilometer file met 10 minuten vertraging.
3: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Dusan Tadic pakt direct een leidersrol bij NEC en laat zich nadrukkelijk gelden binnen de selectie. Hij past zich snel aan en gaat de confrontatie op het veld niet uit de weg om zijn teamgenoten scherp te houden. Dit is Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De ervaren aanvaller werkt een zwaar programma af met 3 wedstrijden in 1 week tegen Telstar, Olympiakos en Willem II. Dat deed hij zonder volledige voorbereiding en na een periode zonder club, waarin hij naar eigen zeggen extreem hard trainde in de gym en op het veld. Ook in de kleedkamer neemt Tadic het voortouw. Samen met ervaren spelers sprak hij de selectie toe voorafgaande aan het duel met Willem II, dat in een overwinning eindigde. Volgens Tadic is dat de juiste reactie op een eerdere nederlaag en is het lesje geleerd. Tadic deelt op het veld ook openlijk kritiek uit aan medespelers als dat nodig is. Hij vindt dat de ploeg minder lief moet zijn en soms wat sluwer moet optreden om aan te sluiten bij de top. Hoewel hij weet dat zijn directe stijl mogelijk weerstand oproept, trekt hij zich daar niets van aan en zet hij alles op alles om het team te helpen. Met NEC kijkt Tadic vooruit naar het bereiken van Europese successen. Hij benadrukt dat een onvoorwaardelijke overtuiging noodzakelijk is om die ambities waar te maken.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het wordt wat drukker op de weg. Er ontstaan wat korte files en een paar opvallende, zoals de A7 Zaanstad richting Den Oever. Tussen Purmerend Noord en Horen Noord staat een vrachtwagen met pech. Hier is de rechterreis ook dicht en vertraging een half uur. A12 Utrecht en Arnhem tussen Afrit Oosterbeek en Knoppet Waterberg 6 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En de A325 Nijmegen richting Knoppet Velpenbroek tussen Elst en Westervoort 8 kilometer file met een kwartier vertraging.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Cristiano Ronaldo, die laat doorschemeren dat hij bezig is met zijn allerlaatste seizoen als profvoetballer. De Portugese aanvaller vertelt dat hij hoopt een spectaculaire erfenis achter te laten, nu zijn indrukwekkende loopbaan van meer dan 20 jaar langzaam ten einde loopt. Dit is Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Na al die jaren op het hoogste niveau kijkt Ronaldo nadrukkelijk naar zijn toekomst buiten het veld. Omdat het wegvallen van het voetbal een groot gat kan slaan, wil hij zijn tijd straks op verschillende manieren vullen. Zo denkt hij aan meer reizen, het beoefenen van padel en vooral genieten van al het moois dat hij samen met zijn familie heeft opgebouwd. De aanvaller komt dit seizoen nog altijd in actie voor het Saoedische Al Nassr. Daarbij nadert hij een historische grens van 1000 doelpunten. De teller staat momenteel op 976 treffers in officiële wedstrijden voor club en nationale ploeg. In zijn rijke carrière veroverde de vijfvoudig winnaar van de Gouden Bal grote prijzen met topclubs als Manchester United, Real Madrid en Juventus. Een hoofdprijs met het nationale elftal bleef echter uit. Portugal werd tijdens het wereldkampioenschap uitgeschakeld, waarmee de droom van een wereldtitel definitief voorbij is. Toch blikt Ronaldo tevreden terug op zijn erfenis en bereidt zich mentaal voor op een leven na het profvoetbal.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Dance hits.
0: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 5 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast een aantal korte files, de meeste oponthoud op de volgende wegen. De A7 Zaanstad richting Den Oever voor Horen Noord 13 kilometer met een kwartier oponthoud. Daar stond lange tijd een vrachtwagen met pech, maar die is inmiddels door. A9 Amstelveen richting Alkmaar voor knooppunt het Kooimeer 14 kilometer file rijden met 20 minuten oponthoud. Hier is een ongeluk gebeurd, de rechte rijstok is dicht. Dan de A15 Gorinchem richting Rotterdam. Daar is een ongeluk gebeurd tussen Gorinchem en Sliedrecht. 2 rijstoken zijn daar dicht. De vertraging is inmiddels opgelopen tot ruim een kwartier. En de A325 Nijmegen richting Knoopert Velpenbroek voor Plezierkhaaf 6 kilometer met een kwartier vertraging.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: carrière voort in de Duitse Bundesliga. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Vorige zomer legde de Belgische club nog ongeveer 6 miljoen euro neer voor de speler, maar nu is het contract dus ontbonden. En daardoor kan hij transfervrij de overstap maken naar de nieuwe club. Door deze constructie ontstaat er tevens een directe financiële consequentie voor Hamburger SV. De vorige werkgever van Rijs had namelijk recht op 10% van de vorige transfersom. Omdat er nu geen enkele transfersom wordt betaald door het ontbinden van de verbintenis, ontvangt Hamburger SV op dit moment helemaal niets uit die oude doorverkoopclausule. Voor Club Brugge betekent het abrupte vertrek dat een recente miljoeneninvestering van ongeveer 6 miljoen euro in korte tijd grotendeels moet worden afgeschreven. De speler kwam vorig jaar binnen met een contract tot medio 2029, maar wist uiteindelijk geen vaste basisplaats te veroveren in het team. En hierdoor komt er dus nu al vroegtijdig een definitief einde aan de samenwerking tussen de club en de middenvelder.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Bijna 200 kilometer file in totaal. Veel files hebben hooguit zo'n 5 tot 10 minuten vertraging. Een drietal uitzonderingen. De A9 Amstelveen richting Alkmaar. Voor Akersloot is de rechterrijst ook dicht in de vertraging 20 minuten. A15 Gorinchem richting Rotterdam. Die is enige tijd dicht geweest door een ongeluk tussen Hardingsveld, Giessendam en Papendrecht. Alle rijstroken zijn inmiddels wel weer vrij, maar er staat nog wel 8 kilometer file met ruim een half uur vertraging. Maar daardoor is het ook erg druk op de N214 Leerdam richting Papendrecht voor de aansluiting met de A15 6 kilometer met ook hier ruim een half uur oponthoud. En tenslotte valt op de N325 Nijmegen richting Knooppunt Velperbroek voor Knooppunt Velperbroek 6 kilometer file met 20 minuten oponthoud.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Novak Djokovic sluit uit dat hij nog vaak zal terugkeren op het tennistoernooi in Cincinnati. Na afloop van zijn vroege uitschakeling tegen de Argentijn Thiago Tirante sprak de toptennisser openhartig over zijn fysieke gesteldheid. Ik ben Nout van Zommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De tennisser geeft aan dat een terugkeer naar het Amerikaanse hardcore-toernooi onzeker is en dat de kans groter is dat hij er niet meer bij zal zijn. Volgens Djokovic speelden zware fysieke problemen hem opnieuw parten op de baan. De sporter onthulde dat hij al jarenlang kampt met een specifieke aandoening. En die klachten die worden volgens hem fors versterkt door warme en vochtige omstandigheden. En hoewel de voorbereiding daarop was afgestemd, legde Djokovic uit dat de werking van zenuwen en de zware omstandigheden de situatie verergerde. Hij noemde het een lastige gewaarwording die hem al lange tijd achtervolgt, zonder dat daar direct een simpele oplossing voor is. Het is wat het is, zo voegde hij daar nuchter aan toe. De toekomst moet uitwijzen hoe zijn lichaam zich houdt richting volgende uitdagingen, zoals de US Open. Djokovic gaf aan dat het nu vooral zaak is om de balans op te maken naar een fysiek zware week, waarin zijn lichaam niet bracht waar hij op hoopte.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 6 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Nog altijd zo'n 120 kilometer file in het land. De meeste files hebben hooguit zo'n 5 tot 10 minuten vertraging. Een drietal opvallende. De A9 om te beginnen, Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Beverwijk Oost en Akersloot is de rechterrijstrook dicht en de vertraging een kwartier. A15 Gorinchem richting Rotterdam. Daar is de weg een tijdje dicht geweest door een ongeluk tussen Gorinchem en Sliedrecht-West. De weg is vrij, maar de vertraging nog altijd een kwartier. En de A15 tenslotte Rotterdam richting Europoort. Voor de Thomassen Tunnel, hier gebeurde ook een ongeluk zojuist. Twee rijstroken zijn dicht en de vertraging is een half uur.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Station. Grand Prix
1: Radio. Sport in het kort. Formule 1-baas Stefano Domenicali hoopt dat de racekalender snel weer terugkeert naar de oorspronkelijke plannen na een aantal grote veranderingen. Dit is Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Door de aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten kon de Grand Prix van Bahrein niet doorgaan op de gebruikelijke locatie en wijkt de Formule 1 tijdelijk uit naar Maleisië. Domenicali noemt dat een creatieve oplossing om de race op de kalender te houden, maar benadrukt tegelijkertijd dat dit geen vaste aanpak is voor de lange termijn. Volgens de Formule 1-baas moet de sport geloofwaardig en consistent blijven, wat betekent dat races op de juiste plekken georganiseerd moeten worden. Hij spreekt de hoop uit dat de wereldwijde situatie snel verbetert, zodat het kampioenschap kan terugkeren naar de daarvoor geselecteerde landen. Naast de recente verschuivingen kijkt de organisatie nadrukkelijk vooruit. Zo verlopen de onderhandelingen over een toekomstige Grand Prix in Afrika momenteel erg positief. Daarnaast keren Portugal en Turkije op een later moment terug op de kalender. Domenicali geeft aan dat de ontwikkelingen in de koningsklasse van de autosport elkaar in hoog tempo opvolgen, maar dat stabiliteit wat betreft locaties voor de Formule 1 van groot belang blijft voor de toekomst van de sport.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er staan vrijwel geen files meer. Wat nog opvalt is de A12 Arnhem richting Duitsland. Voor de grenscontrole is daar een kleine 10 minuten vertraging. En het is nog druk op de N205 Nieuw-Vennep richting Haarlem. Voor Haarlem 2 kilometer met een kwartier vertraging.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Formule 1-coureur George Russell draagt nog altijd fysieke sporen van zijn invalbeurt voor Mercedes bij de Grand Prix van Sakhir in 2020. Russell verving destijds Lewis Hamilton. Die testte positief op het coronavirus, maar de overstap verliep allesbehalve soepel. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, Russell vertelt dat hij in een racestoel moest plaatsnemen die ontworpen was voor de aanzienlijk kleinere Hamilton en Valtteri Bottas. De cockpit was zo krap dat de coureur in een onnatuurlijke voorovergebogen houding moest zitten. Ook zijn voeten zorgden voor problemen. Met schoenmaat 45 moest hij zich in maat 43 persen om überhaupt in de auto te passen. Ondanks de grote fysieke ongemak hield Russell vast aan zijn deelname en gaf hij aan dat alles in orde was. De inzet bleek echter niet zonder gevolgen. Russell onthult nu dat hij tot op de dag van vandaag littekens op zijn heupen heeft door de krappe pasvorm van de auto. Tijdens het raceweekend zelf is Russell zich wel direct in de kijker te rijden door de tweede startplek te veroveren. In de race bouwde hij een aanzienlijke voorsprong op totdat een reeks incidenten en een foutieve pitstop roet in het eten gooiden. Russell noemt de ervaring een cruciaal moment voor zijn verdere carrière. Hij stelt dat zijn prestaties in die auto voldoende waren om zijn toekomst bij het team veilig te stellen. Ja, en inmiddels is hij bezig aan zijn vijfde seizoen bij Mercedes.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 7 uur.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Katja Stam en Raïssa Schoon hebben voor het eerst de Europese titel in het beachvolleybal gepakt. In de eindstrijd waren ze te sterk voor hun Spaanse tegenstanders. Dit is Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De finale wedstrijd eindigde in twee sets met 21-13 en 21-11. Ja, en door deze overwinning pakt Nederland direct een startbewijs voor de Olympische Spelen in Los Angeles in 2028. De finale kende een overtuigend begin waarin beide speelsters meteen de controle pakten. Ondanks dat de Spaanse tegenstanders in de tweede set de druk op probeerden te voeren, bleef het Nederlandse duo rustig en gaven ze de voorsprong niet meer uit handen. Ja, voor het Nederlandse duo voelt de zege als een ultieme bekroning na een periode waarin het niet altijd even makkelijk was. Katja Stam stond vorig jaar namelijk nog bijna de hele periode aan de kant met een zware rugblessure. Na afloop van de winst liet ze weten dat het onwerkelijk voelt om na zoveel pijn nu op de hoogste treden te staan. De Europese titel vormt het hoogtepunt van een sterke reeks toernooien waarin Stam en Schoon eerder al brons en zilver wisten binnen te slepen. Eerder schreven Sanne Keijzer en Madeleine Meppelink in 2018 al eens een Europese

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Dusan Tadic pakt direct een leidersrol bij NEC en laat zich nadrukkelijk gelden binnen de selectie. Hij past zich snel aan en gaat de confrontatie op het veld niet uit de weg om zijn teamgenoten scherp te houden. Dit is Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De ervaren aanvaller werkt een zwaar programma af met 3 wedstrijden in 1 week tegen Telstar, Olympiakos en Willem II. Dat deed hij zonder volledige voorbereiding en na een periode zonder club, waarin hij naar eigen zeggen extreem hard trainde in de gym en op het veld. Ook in de kleedkamer neemt Tadic het voortouw. Samen met ervaren spelers sprak hij de selectie toe voorafgaande aan het duel met Willem II, dat in een overwinning eindigde. Volgens Tadic is dat de juiste reactie op een eerdere nederlaag en is het lesje geleerd. Tadic deelt op het veld ook openlijk kritiek uit aan medespelers als dat nodig is. Hij vindt dat de ploeg minder lief moet zijn en soms wat sluwer moet optreden om aan te sluiten bij de top. Hoewel hij weet dat zijn directe stijl mogelijk weerstand oproept, trekt hij zich daar niets van aan en zet hij alles op alles om het team te helpen. Met NEC kijkt Tadic vooruit naar het bereiken van Europese successen. Hij benadrukt dat een onvoorwaardelijke overtuiging noodzakelijk is om die ambities waar te maken.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferrari's, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en rij ze allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: Middernacht. Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 2 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.